0: Eins van nummer goed.
1: Het is tweede wouwer.
2: Radioactief Newsflash.
3: Besonders de samsten waren Pumpchen dan ziemlich aktiv in der Welt.

0: Eind van nummer goed.
1: Dat is 7 uur. Aan 1 minuut.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am zendegebied?
3: Het gaat warm de weekend, te warm, en dat kan met temperaturen bis 34 graden, of eventueel zo goede plaats bij ons nach mei. Das weitere veel te veel drischen, brischbrandgevoer, als ook ugesot, en zudem alert orange.